zijn stad. De straatpredikanten en Hare Krishna profeten. Grote rooibus snort voorbij. De laat aan het courantverkoperkies schreeuwen. De mechanische

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Zie je Sam in een console camfruitflits en een koffieblik woestijn staan van deen 7 in Zuidwit. Neem een zwart en wit kikkie als je stoot bij slechters net en schoppen slag jouw stevels uit van een heilig op hier die plek.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

0: Ik heb de mooiste songs in heel de wereld, man.
1: Super mooi.
0: Ja, stunning. Absolutely gorgeous.
1: Dat is raar. Ik vond dat net Beauty and the Beast gaan kijken.
0: Gorgeous, gorgeous, gorgeous. Absoluut fenomenaal. Hierdie lekker luisterstasie. Natuurlijk denk ons aan die man homself, meneer Peebo Bryson, wat op die ouderdom van 75 jaar oorlede is. En het uit Amerika uitgekom vandag.
1: Ja,
0: Two-time Grammy Award winning. What a legend, man. What a legend. En in Aladdin. Aladdin, een van mijn gunstelings geweest back in the day. En Robin Williams het voor mij waar cooler gemaakt. Ik heb nog in die nieuws gekeken.
1: Ja, ik heb nog. Will Smith is niet een goede genie.
0: Zelfs die.
1: Genie.
0: Ja, genie. Zelfs die. Lion King. Heb ik nog eerst die real life gekeken.
1: Wel, het maakt niet zin dat jij nou een beetje tijd spandeert met je kids. Al die goed weer gaan deurkijk.
0: Yeah.
1: En het maakt het perfect ook. Want als jij ook op zoek is naar een kuster in de school. Voor je klein ding.
0: Yeah, yeah.
1: Dan is Dolfijnkie pre-primair in Summerstrand. Wat al 50 jaar een pilaar in ons gemeenschap is perfect voor jou. Ons bevorder gunstelijke waardes met onderrug in beide Afrikaans en Engels. Ons klasse verwelkom kinders van 12 maanden tot graad R. En ons biedt toegewijde nasorg aan met vakantiesorg ingesluit. Ontdek ons prachtige school. En kom kuier saam ons open dag op saterdag die 20ste juni van 9:00 die oggend tot 11:00 die oggend. Dolfijnkie pre-primair wil jou familie saam met ons groei. Vind ons op Facebook of op ons webblad vir meer inligting.
0: You had me at vakantiesorg.
1: Nee.
0: Nee.
1: Ek het ook gedink almal daai is 'n topseller.
0: Nou is die topseller, maar natuurlik ook wanneer jy op en af ry met die kinders is petrol een van die duur dinge, maar ry vandag by Hans Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Nou vanaf die 20ste Mei al klaar, betaal jy slegs R25,82 per liter voor petrol en 31,10 cent voor diesel. Nou, voor jou tank met een minimum van 30 liter petrol of diesel en staan een kans als jij een die ingooi voor die laatste vrijdag van elke maand om groot prijs te wen. Al wat je moet doen is handig net je strookje in. Dis Hess Petroleum. En dat is oop van maandag tot vrijdag 6 tot 6 en zaterdag 6 tot 12 Hess Petroleum waar je minder betaal en meer wen. Lekker.
1: Kijk nou net. En onthou, as jylle wil een beetje lachen, nee, gaan volg ons TikTok blad. At Luister FM Live op TikTok, dis waar al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hoop een pret kry wat jy nergens anders gaan sien nie. Moet dit nie uitmis nie, gaan volg ons sommer nou at Luisterfilm Live op TikTok.
0: Can't say you're a fan.
1: Is maar Facebook en Instagram en al die gedis.
0: Maar al die omroepers het blaaie en dinge, so doen het net, man. What you gonna lose? Is verniet.
1: Het is verniet.
0: Nie eers griep is verniet, jy moet betaal vir Mad Lemon.
1: Oh, joh.
0: Nee?
1: Dis nogals, Mad Lemon moet gratis wees.
0: I would drink it on a summer evening.
1: Nou, ek het gestrand my Mad Lemon, ek is soos, as ek nou net so'n blikkie gimmer hierby sit.
0: Ek sit altyd gimmer by nou. Altyd gimmer. Ek sit gimmer by my rooibos tee.
1: Ek drink hier rooibos tee.
0: Ja, ek is baie lief vir gimmer. Wie wat, nie, dit gimmer versang en al die bedinge nie. Ek is toe, later my jare begin kyk wat is goed vir my.
1: Ja.
0: So, cayenne pepper is ek baie lief voor.
1: Ja, selfde.
0: En toe het ek een ding gesien waar hulle wys in een laboratorium hoe parasiete, een druppelkie cayenne pepper, hoe dit doodgemaak word. So ek, soos nou die aand ook, dis het donker, ek sit hier die lig aan nie is, en ek sit so en ek like, wat het ek lis vir? En ek like, dat is tuna in die kas. Verstaan jy nie? Knak ek twee blikkies met een bykie ei in en wat not, en ek like, bykie cayenne pepper, en ek het nie gesien, maar die groot moinkie was oop en ek gooi net hierdie hele parlement
1: een hele komissie kaai
0: in
1: peper.
0: En so daar is nie een parasiet in my lyf.
1: Ach, lieflik.
0: Ja, ek love it.
1: Dit is lekker.
0: Het is baie goed vir jou, hoor.
1: Dit en gimmer. Ek hou van gimmer.
0: Ja, ek doen gimmer baie, vooral die poeiergimmer. Daar gooi ek vir my so teeliepel by.
1: Maar ek doen die ingelegde enetje, die strips, soos wat jy met sushi sal
0: kry. Oh, I eat that.
1: Daar is lekker en een gimmer cookie.
0: Ja, love a gimmer.
1: Oeh, jy kan my doem vir gimmer cookie.
0: Ja, ek is met jou.
1: Eindelijk nou dat ek al iemand uit na die dag lekker gimmer cookies. Wow, wat vies die persoon. Wat is die persoon in my leven? Ek wil nou gimmer cookies.
0: Alweer oor kos.
1: Maar net een gimmer cookie.
0: En een melkpaard. En een melkpaard, en een melkpaard. So, al hier op die kop is tijd vir ons nie trots gebring en geborg dier die mannen van staal.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, Paul Mashentili bevestig verbintenisse van Indiese sakeleiers om beleggers uit te brein. En Mamusi Maimane doen 'n beroep op die regering van Nasionale Eenheid om op doelbewuste optrede te fokus. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8:00 nuus. Goeiemôre. Die adjunkpresident Paul Mashentile beskryf die eerste deel van sy werksbesoek aan Indië as hoogs produktief en sê dit het gehelp om die strategiese vennootskap tussen die twee lande te versterk. Hy het hoofvlak samesprekings gevoer met Indiese president en groot maatskappye in sektore soos energie, water, infrastruktuur en landbou. Mashentile sê hulle kon daarin slaag om Indiese sakeleiers te oortuig om beleggers in belangrike sektore van Suid-Afrikaanse ekonomie uit te brei.
3: Our meetings reaffirmed our historic common bond of cooperation and friendship between South Africa and India, and the deep cooperation in the area of trade, diversification, investment promotion, skills development, and multilateral cooperation.
0: Die leier van Build One South Africa, Mamusi Maimane, sê die sukkelende ekonomie, hoë werkloosheid en basiese waardigheid wat onbekostigbaar geword het, noodsaak 'n president wat die regering lei met spesifieke doel om hierdie krisis op te los. Hy sê ongelukkig is president Cyril Ramaphosa vasgevang in die panne-panne omstredenheid. Maimane het gister in die nasionale vergadering gesê, die regering van Nasionale Eenheid moet wegbeweeg van die probleme wat sy aandag aflei op doelbewuste optrede te fokus.
4: The first is on economic reform. Isn't it our job to move over 10 million South Africans out of poverty into the middle class so that they are active participants into the economy? Secondly, when we think about the issue of crime, let's appoint a permanent minister of police and more crucially, amend the Municipal Policing Act.
0: Die nasionale vervolgingsgesag sê hy gaan die bedrogsaak teen die voormalige waarnemende hoof van die Johannesburgse maatskappy vir maatskaplike behuising Themba Matibe weer aanhangend maak. Dit volg nadat Alexandra Landros Hof die saak gister van die rol geskrap het. Die saak hou verband met die ontdekking van R321.000 by Matibe se woning tydens 'n deursoek en beslagleggingsoperasie en 'n voorgesette korrupsieondersoek na sy termyn by Joshko. Die NGV woordvoerder Magiboke Maslo Klole sê hulle skakel met die polisie om uitstaande ondersoeke na hierdie saak te bespoedig.
5: The court found that the investigations were not yet complete and the NPA is working closely with the police to finalize the outstanding forensic processes. Importantly, a matter being struck off the roll does not constitute an acquittal. The state remains committed to finalizing the investigations and re-enrolling the case as soon as it is reasonably possible.
0: Amerikaanse leer sê hy het uit selfverdediging aanvalle uitgevoer op Iran se Keshen eiland na Teheran se pogings om aanvalle reg oor die Midde-Ooste uit te voer. Hy het ook 'n leeolie skip op pad na die Iranse hawe buite aksie gestel toe dit die Amerikaanse blokkade van die straat van Hormuz wou breek. Iranse Islamitiese Revolusionêre Wagskorp sê hy het uit wraak missiele afgevuur op Amerika se 5de vloot hoofkwartier in Bahrein en 2 lugmagbasisse wat Amerika magte in Kuwait gebruik. Die jongste geweld belemmer pogings om 'n nuwe skietstilstand ooreenkoms te kan bereik. En dan kyk ons na ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.24 in die dollar, R18.89 teen die euro, R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $66,155. Die prys van goud $4,483, 1 cent per fyn ons, met Brent olie op $95.98 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel met vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 9:00 vanmôre saam met JK op JKB.
2: Twee woorde kan so baie beteken.
0: Stel met vir jou ons volgende bulletin is streng om die tyd van 9:00 vanmôre saam met JK op JKB.
2: Twee woorde kan so baie beteken.

0: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
3: Jou hoofnuus sê die uur, sommige Oos-Kaapse skole gesluit weens gure weerstoestande. Kouga se rampbestuurspanne op hoë gereedheidsgrondslag en 'n baba opgelewer bring hoop vir bedreigende noodkaper walvisse. Bly ingeskakel tot 7:00 vir die volledige
4: This tiny is a promise and thrall, years of wisdom and skill. Homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at prominent paint. We don't just sell paint. We bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
5: Come on, come on, come on!
4: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
6: En dat was Groot Man, ik like a song, en dan nummer 5 met This Love. En dan kijk, ek is hier dad joke, Fanny. Want het is weird en stupid, right?
7: Ik heb het ook zo gelaagd.
6: Maar je ziet een paar van hulle, en het is ongelukkig in Engels. Maar dan zei, I asked the librarian if the library had any books on paranoia. She went, they're behind you.
7: Nee.
6: See, I bought a ceiling fan. Complete waste of time. He just stands in the corner going, oh, I love fans.
7: Aww.
6: Oh, I really love fans. Oh, man. Let's say, what do you call a magician that lost his magic? Ian.
7: I get so veel ballen met die naam. Was Ian die drinks nou? Nee. Is mos toe.
6: Dude. Hulle sê ook hierso, is die makkelijkste ding, Lies, en is een goeie ding vir jou. So jou volgende hoentjie, as jy nou vir Finnie, een boetie of een sissie by krijg, dan noem jy hom 5 kilometer. So elke slag gesê net mense, ek het gister 5 kilometer geloop.
7: Oh.
6: Nee. Nee.
7: Vind ze my bijnaam nou.
6: Exactly. 10 miles a ding, hè. ek het lekker gelag vir die goeder, so hulle is stupid. Het is rarig stupid.
7: Ga ik het zeker naar 100 knock-knock jugs?
6: Yeah, I know.
7: En ik heb zo gelach van hulle.
6: En soos die ene, mijn vrouw sê heel iets van mij op nie. Mijn vrouw het gister van mij gesê, je luister nooit naar mij. Nog een keer, dat is een weird way om een conversation te beginnen. So dit werkt niet voor mij, man.
7: Nee, maar dat is nog steeds die joudel eet.
6: Ja, dat is... Europe.
7: Nee, dat gaat niet ons zien. Knock-knock. Dat is weer koud, knock-knock.
6: Joudel.
7: Nee.
6: Nee, wat was het? Wat was die ding?
7: Dus knock-knock.
6: Who's there?
7: An old lady.
6: An old lady who?
7: I don't know you, joudel.
6: Oh, ek is so blij hierdie gebeur nou. En nie in die begin van die show nie, ja.
7: Love a knock knock.
6: Ek sê vir jou.
7: Die beste.
6: Het is stupid, maar het werk.
7: Ja, my hele dag voel so my beter, omdat ek nou gelag het vir jou little jokes.
6: Ja, dit is die weerste ding onder die son, but hey, it is what it is.
7: As mense nie lach nie, nie, is die lewe glansrijk.
6: Soek een rede. Wie wat, soek een rede. Weet, ek kijk hier na week, ons het rarig 2 fantastische shows gehad.
7: Wat weer terugkom, by Poppy the Demand.
6: Ja, by Poppy the Demand kom terug. Die selle show, voor die mense iets anders verwacht. Maar maar het was my so, so lekker gewees. Die praat tussenin was vir my fantastisch, die mense en alles. Maar het is altijd lekker om te lag. En ek het weer die naweek agtergekom hoe verslaaf is ek daar.
7: Ja.
6: Ek sê vir my vrou, ek is so verslaaf aan, jy weet as jy, en ek sê dit al vir jare, dat ek voel dat entertainers is superheroes. Mm-hmm. Want as jy na enige show gaan kyk, jy gaan praat van een komediant recht hier, appel, maak jy slok wat nie, vir die uur en al wat jy daar is, vergeet jy van elke liewe probleem wat jy het.
7: Wonderful.
6: Selfs al gaan jy betek hier dier een moeilike tyd, selfs as al iets gebeur in jou leven, dan sê iemand, man, kom niet saam.
7: Ja.
6: Jy weet, en dan na die tyd herinner jou lyf jou,
7: jy
6: is weer hartseer, mm-hmm. want jy het vergeet.
7: Ja.
6: Dis exactly, en as hy deurbreek, dier die mieren, ja. Jy weet, en die naweek het ek het eindelijk vir Gary van Zeta Stage, toe sê ek vir hom, dat ek wil net van baie dankie sê, dat hy iets wakker gemaakt het, dat ek gedog het bykie dood is, ja. Maar ja, dis super
7: cool. Dis wonderlik, ja. om jou en Chantal weer op die verhoog te sien, is, ja. Maak my hart gelukkig, want ja. Die wereld moet sien hoe talentvol julle twee is.
6: Selfs sy, man, een van die main missions vir my is, dat die wereld moet door, hoe goed Chantal rarig is, ja. Sy is rarig fenomenaal, wat sy doen, en ek love het, as ons op die verhoog is, want ek trek goed uit.
7: Ja.
6: Sy is die prater, so ek love dit, maar ja, dat is super cool, en sy, dankie vir luister, FM ook. En wat ek oor love is, Etienne Kalitz en sy prachtige verloofde het die dansbrigade begin daar.
7: Ja, ja so ek het die video's gesien.
6: Ja, so dit was vir my vier warm en het soveel so dat sy by die huis nog verder gedans het.
7: Ja,
6: dit was lekker, dit was lekker.
7: Lieflik.
6: Maar ja, kry vir jou een rede om te lag vandag, as nie geef vir iemand anders een rede mm-hmm. om te lag vandag. En dan maak ons het lekker, dit is amper tyd vir ons om te groet hier op hierdie lekker luisterstasie. Ek het so'n bietjie gehoe nou, want wanneer last ek Puff Daddy sy gezicht sien?
7: Wow.
6: Nee? Mm. Forgot he existed and it's not a bad thing. Ja, it's not a bad thing.
7: Ja, ons is even lang.
6: En die keis, ek denk ons is nog die een song weg voor ons jullie groet. Kom, ons gaan bietjie terug in tijd. Hier is Kenny Loggins, Footloose, baby.

des Grün, reg ich noch die Ruhe. Simbamba, Mama, se kenki, hoeveel kennis en ik kan betoet. Een jas vanaf gebrande plaatsen, hoor je die kakie schreef. Maar als goud om te brengen, voor die koningin, die lords en die ladies drink thee. 31 mei, het jou en mij, van die zweep en die hip, van die brut bevrijd, ons eie taal.

Hall. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

my boodskap aan die bokke is, manne gaan verdien respek onder mekaar as een span. Maak jouself en ons nasie trots. Vat bankvas agter julle staan om die wêreldbeker terug huis toe te bring.

met een paar boeren aan die springmokken voor die wereldbeker verjaardag. Hulle moet hulle alles inzet. Hulle moet goed verdedig. Hulle moet goed skram. En op die aanval moet hulle nie foute maak. Sterkte mannen.

weet. Zoals jij de betwijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. Het redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je bitter bezig dag breekt, kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

soms val, maar daar's modder vol hartseer van er mense hy. Daar's niemand daar buiten, wat oor as ek praat nie, maar wie is my God, as ek uitroep verraad, my kleer is vol skeure waar die

Die klanke van Dozy met die Bobby Jan vastrap. Net voor het Jankie Lou met Woelie en Lela en Revensie geef ons een Nike. Die tijd is 2:15, dis woensdag die 3 juni. Goeiemiddag vrienden en welkom as jy nou niet ingeskakeld.

0: accredited Joint Number 1 Primary School in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a leier.
1: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
2: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
3: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
4: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
5: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
6: Professional training in forklifting and welding that includes ARC CO2 TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works
7: up for you. Op 082-333-367. Luister FM.

Die klanke van Ilis Mataron met Op pad na jou. Net voor het romans met Ryk na die sterre en Juanita Du Plessis sê, dis a vibe, die tyd is so 3:15, ongelukkig tyd vir my om te groet. Beeknik staan reg met die Beeknik Drive en hy vat die stuur wil hoor by my en gaan vir julle geselskap hou en muziek maak tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel hier op Luister FM, ek is morgen terug met die middag samen sy, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Sitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Night Rangers, Sister Christian, die laatste hier van die program is een wille woensdag beteken. Hierdie man is saam met my. Goeiemiddag.
1: Good afternoon, how's it going?
0: Lekker man, it's good. Ek het gedink, yeah. Gewoonlik kom hier net voor die nuus.
1: Yeah, yeah.
0: En toe hy nog hier was, I thought, oh, he drowned. No. Hy het geglij toe hy sy bakke uitgeklim het, want hy sy plakkies weer aan.
1: It's wet
0: up. You drowned.
1: Your driving was heavy, heavy. The puddles in the roads, that's the problem. They are so big, the cars are going very careful because the roads are too wet at the moment. So the delays, expect delays.
0: How many city golfs were sitting next to the road?
1: Must be plenty.
0: Kom ons weer gaan gooi, is nog mense wat verkeer deel, dankie Rian.
2: Hi man, ja, skies weer Rian, is om die stemnota.
0: Kom ons weer gaan gooi, is nog mense wat verkeer deel, dankie Rian.
2: Hi man, ja, skies weer Rian.

0: 31 rand 10 voor diesel. Vul jouw tank met een minimum van 30 liter petrol of diesel en staan een kans om die laatste vrijdag van elke maand groot prijzen te winnen. Handig niet jouw strookie in. Haas Petroleum is op maandag tot vrijdag 6:00 die ochtend tot 6:00 die avond en zaterdag van 6:00 die ochtend tot 12:00 die middag. Haas Petroleum, waar je minder betaal en meer win.
1: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Lasco Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Academie. Sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer. Waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwijzers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
5: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, as ook gedeelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gedeelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings. Gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
6: You need professional training in forklifting and welding. That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
7: Luister FM weer.
0: Kyk wat maak jou weer dinge vir oulaas môre donderdag die 4de Junie. Alhoewel Noord 7, 12, 30% reën, Bishu 10, 12, 60% reën, Kraddock 7, 8, ook 60% reën, Dispatch 12, 13, 80%, Oost-London 15, 17, 80%, Fort Beaufort 18, 80%, Graaf-Reinet 7, 8, 100%, Gramstad 11, 14, 80%, Jeffreys Bay 12, 17, ook 80%, Mthatha 8, 11, 80%, Port Alfred 14, 17, 80%, Port Elizabeth 14, 16, 80%, Pots and Johns 14, 16, 60%, Queenstown 7, 8, 60% en Uitenhaag 12, 14, 80% reën. Dis jou weerdinge vir môre, donderdag 4 Junie.

Dit is kan die hart van die kampeboer. Nieuw Bethesda en die groot Karoo. Het een vrouw met uile alleen gebleven. Zoek naar die reis waar je in het stil te krijgen.

0: God.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
0: Zo in Zaan met ons te afsluit met die wijn hier. En natuurlijk lekker saam met julle kuier. Baie dankie vir al die foto's wat julle deursier. Julle maak my net honger. Baie dankie vir al die lekker saam kuier. En die glasies klink met lekker wijn, kaas. Hier somme calamari en vis en choppies en wors. En heerlik. Dit is natuurlijk die wijn hier elke woensdag. Voor julle saam met ons kan kuier. Hier so tussen 7 en 8 saam met my en Janku. Reg hier op Klein Saterdag op Luister FM. Jou lekker luisterstasie. Soos op ons die laaste uur af en ek het nog een of twee liedjies wat julle aangevraag het al reeds ontvang wat ek op die speelhuis gesit het. As jy een liedjie wil hoor, stuur hom gerus vir my deur, dan sit ek hom op die speelhuis. Soos ek sê, ons is Afrikaans gebaseerd of Suid-Afrikaans gebaseerd. So julle is welkom om iets aan te vraag. Elke nou en dan sal ek een internationale treffer ook vir julle ingooi. Ons WhatsApp nummer is natuurlijk 082-333-667. Bly net waar julle is, reg hier op Luister FM.

Als jij me kon zien, als jij me kon voelen, zou ik jou zien, voor jouw story vertellen. Die wereld leent slaap in een oude mensen kop, van een leeuw wintersprong tot de zwanger zomers onthaal.

verdween, zal die zon weer kon schijnen. Tussen het koude seizoen wat in mijn hart ontvries. Uit de moederskoot gedoop, is die tekens van hoop.

dat je luchtje helder schijnt. Spreek woorden van hoop, dus tijd om je man te staan. Vrouwen, families en kinders, herenig

Boskater van een lach. Voor die volks, humor en verhalen. S'avonds als vriendschap uren, gloeien zoals knetterende koelen. En die leest dat de story nooit, die feiten ooit moet bederven worden.

Jacques Brekelsee. Hij was een goede vriend van mij. Ik mis jouw menswees, jij was een gentleman. Ik mis jouw kennis in die late jazz. En nu speel jij hemelse Steinway klavier, maar ik mis je zat die onne en die hart van die blues. Maar ik mis je zat die onne en die hart van die blues.